0: very high energy. Dioro. Henry Fong. And Elvis Cresto. This one is called Pica, obviously Spanish. I wonder if you lot will guess this next one. Should be easy for Europeans listening. But I wonder. Nat Vistik.
1: Mies zit in de tram. Daar komt oma. Mag ik daar zitten? Ik ben oud en een beetje moe. Op die verouwe grafdak, zegt Mies.